Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tauwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijk arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is er kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: When I spent the summer on you.
1: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpselen opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
2: Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, vielen een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid. En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven. CENTCOM vuurde een raket af op de machinekamer van het schip.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep Archipel.

0: iedereen die hier aanwezig is, heel hartelijk welkom. Misschien bent u hier voor de eerste keer en dan hopen we ook dat u zich hier thuis voelt. We groeten ook iedereen die met ons verbonden is via de radio of internet. En we wensen u een goede ontvangst van deze dienst toe. We denken ook aan iedereen die hier graag had geweest, maar wat niet gaat vanwege ziekte, ouderdom of een hele andere reden. We zijn blij dat het Gospelkoor ook deze morgen met ons mee wil doen en prachtige liederen gaat zingen. Heel fijn dat de kinderen bij ons zijn. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen tot en met groep 6 met de leiding naar de kinderdienst. Kinderen van de gasten die zijn ook van harte welkom om mee te gaan. Voor de zegen komen de kinderen weer terug in de dienst. En we wensen de kinderen en de leiding van de kinderdienst een gezegende dienst toe. En de kinderen van groep 7 en 8 die blijven in deze dienst. De verkondiging is vanmorgen door broeder Aart van der Velde. Het thema is: hoe bouw jij je huis? En we zien er naar uit wat jij uit Gods woord met ons wilt delen. We wensen je een gezegende dienst toe. Er zijn 2 collecten. De eerste is voor alle kosten van de gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor Stichting Open Doors. Op de zondag na Pinksteren wordt extra aandacht gegeven aan het vervolgde deel van de wereldwijde kerk. Hun lijden is ons lijden. In de weekbrief kunt u hier meer over lezen. De collecten die zijn na de dienst bij de uitgang achterin de kerk, of eventueel via de QR-code in de weekbrief. Het kan zijn dat je in deze dienst door de preek, een lied of op een hele andere manier geraakt bent en nog eens vertrouwelijk wil napraten of een gebed wil. Na de dienst staan er mensen met gele keycords klaar om een vertrouwelijk gesprek met je te hebben. Na de dienst is er in de ontmoetingsruimte soep en broodjes met kroket. En we kunnen dan op het gemak napraten over wat ons in deze dienst geraakt heeft. Iedereen is van harte welkom. Vanavond is er een bijzondere dienst. Uit Amerika komt het Battle Gospel Choir op bezoek. Het koor bestaat uit 43 leden en komende nacht slapen ze weer gastgezinnen van onze gemeente. Het belooft een bijzondere avond te worden. Waarin iedereen van harte is uitgenodigd. En neem gerust andere mensen mee. Het is echt de moeite waard. We zijn hier gekomen vanuit ons dagelijkse leven. Voor de een was het een drukke week en voor de ander kroop de tijd. Misschien was het een prachtige week. Misschien was er spanning, verdriet of stille pijn. Hier in de gemeente van Jezus Christus mogen we elkaar bij elkaar zijn en tot rust komen. Voor elke situatie mogen we weten, samen met alle gelovigen van heel de wereld, dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk waarin hij is begonnen. En ik mag u groeten met genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu het kinderlied Bouw je huis niet op zand.
1: De kinderen mogen naar voren komen. En we gaan een bouwlied zingen. En er liggen hier allemaal bouwblokken. Dus ik ben even benieuwd of dat er nog mensen ook een huis gaan bouwen.

Gemeente, lees u voor de leefregels uit 1 Petrus 3, vers 8. Gemeente, wees tenslotte, wees eensgezind vol medeleven. Heb de broeders en zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat daartoe geroepen bent, omdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben, goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Tot zover.

Op dit moment zou Mark het gebed doen, maar zijn pieper ging net af. En ik heb beloofd dat ik dan het gebed van hem over zou nemen. Als u wilt gaan staan tijdens het gebed, graag. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we deze dienst tot uw eer mogen beleven, Heer. En soms dan zijn er stormy seas. Dan blaast die orkaan in ons leven. Maar Heer, u zegt, ik ben er altijd bij. Dank u wel daarvoor dat u zo voor ons zorgen wilt. Ondanks dat we soms niet aan u denken of dingen doen die verkeerd zijn. Heer, wilt u het vergeven. En Heer, wilt u deze dienst zo verder zegenen. Dat het zo mag zijn dat u troont op de lofzangen die wij vanochtend hier brengen. Maar ook vanavond, Heer. En wilt u zijn bij diegenen die uw hulp op dit moment het hardst nodig hebben. Bid u in Jezus' naam alleen. Amen.

0: Uit Lucas 6, vers 46 tot en met 49. Jezus zei, waarom zeggen jullie Heer, Heer tegen mij, als jullie toch niet doen wat ik zeg? Als je naar mij toe komt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef. Want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. Toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, bleef het huis stevig staan. Want het huis was op een rots gebouwd. Maar als je wel hoort wat ik zeg, maar niet doet wat ik zeg, lijk je op de man die het huis bouwde zonder fundament. Toen de overstroming kwam en het water tegen het huis sloeg, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over.
1: Dankjewel.
2: Ondanks de resurrectie heb je toch nog
1: mooi gedaan. Trots op onze jongeren in deze gemeente.

Heb ik een beetje geluid? Ja, ik ben te horen. Toch wel een bijzonder momentje even. Ik ben volgend jaar 30 jaar lid hier. En het is de eerste keer dat ik op deze manier hier sta. Kennelijk had God het plan van, joh, we wachten nog een tijdje. En nu is het moment. Goedemorgen, broeders en zusters. Die gaat... Een ieder wiens wijsheid groter is dan zijn daden, waarmee moet hij vergeleken worden? Met een boom met een uitbundige bladeren tooi, maar weinig wortels, zei een rabbi ooit. En een ander wijs mens zei, een belijdenis die niet samengaat met daden is betekenisloos. Toen ik nadacht over deze tekst die we net hebben gelezen, waren mijn eerste gedachten dat het nogal een bekend stukje is. Oh, want ook in Matthäus lijkt er iets te staan dat hierop lijkt. Als je verder gaat kijken, ontdek je dat de Bijbel verrassend kan zijn. Maar laten we eerst even wat inzoomen op de context. Jezus loopt op die desbetreffende dag, de Sabbat, met zijn leerlingen door de korenvelden en heeft daar allerlei gesprekken. Na een tijd ging hij de bergen in om te bidden. Kort staat er in de Bijbel, maar daarachteraan schrijft Lucas dat dat de hele nacht was. Nogal een nacht, zou ik zeggen. En waar blijf je slapen? Daarna riep hij zijn leerlingen bij zich en koos de 12 apostelen uit.

noemen sommigen de veldreden of ook wel vlaktereden. En het heeft een reden. Anders dan wat we in Matteüs zien is deze toespraak op een vlak stuk grond gehouden. Klein detail. Ze is opgebouwd uit een aantal thema's. 1. De zaligsprekingen en weeën. 2. Liefde voor vijanden. 3. Oordeel niet. 4. Goede bomen en vruchten. En 5. Ons tekstgedeelte. De wijze en dwaze bouwen. Deze gelijkenis heeft als verschil met Matteüs dat Matteüs praat over de ondergrond, namelijk rotsgrond of zand. Waar Lucas praat over de diepte van het fundament. Het begint eigenlijk met een verwijt. Hoe haalt u het in uw hoofd mij heren te noemen? U doet niet eens wat u zegt. U doet niet eens wat u zegt, zegt Jezus. Waarschijnlijk had hij er genoeg van dat mensen er makkelijk van afkomen door wel de juiste woorden uit te spreken, maar daar niet naar te handelen. Als ik eerlijk ben, voelde ik me wel een beetje aangesproken. Hoe vaak heb ik niet met de mond beleden, maar met de handen gezwegen? Hoe vaak heb ik gezegd dat we Jezus moeten volgen, maar ging ik zelf regelmatig een andere kant op? Is dit herkenbaar of ben ik de enige? Ik neem aan dat we dit herkennen. Even kijken naar zo'n huis uit die tijd. Een boerenhuis van een gezin op het platteland of een huis in een dorp of stad had meestal een fundament van rotsblokken. En muren van klei, al dan niet versterkt met een houten of stenen raamwerk. Neem het van me aan. Ik ben geen aannemer, maar ik heb wel mijn onderzoek gedaan. Vaak waren ook de ingang en doorgangen in het huis voorzien van stenen deurposten, dorpels en lateien. De muren en de daken werden bedekt met pleister of gewoon met modder. Maar het fundament meestal niet. De functie van het fundament, van losse, meest onbehouwen blokken kalksteen, keien en dergelijke, met erop een muur in een soort vakwerk, was tweeërlei. De constructie was ten eerste redelijk schokbestendig. Wat essentieel was in een omgeving als Palestina, die tektonisch onrustig is. Lichte aardschokken konden redelijk goed door deze constructie opgevangen worden. Een tweede, nog belangrijke functie, was dat het fundament van los geordende steenblokken voor een goede afwatering zorgde. In en om het huis. Dat was beslist een vereiste in de regentijd met zijn heftige regenstormen. In het najaar en overstromingen. Om ondermijning van het huis te voorkomen werd het op die manier gebouwd. Bij de bouw van een nieuw dorp of een nieuwe boerderij op maagdelijke rotsgrond moest eerst een volledig fundament worden aangelegd. Een sleuf tot op de rotsbodem, die werd gevuld met brokken, steen en keien. In de praktijk werden nieuwe huizen echter vaak gebouwd op oudere bewoningslagen. Van bijvoorbeeld een ruïneheuvel en konden voor de fundamenten gebruik maken van wat er al lag. Een verstandig mens, zegt Jezus van Nazareth. Hij is zoon van Jozef, een aannemer of eigenaar van een bouwbedrijf, dus meer dan alleen een timmerman, bouwt zijn huis op steen, of beter gezegd op een stenen fundament. We worden hier dus geadviseerd door iemand die ervaring heeft met bouwen. Uiteraard weten wij dit al heel lang. En ook in de tijd van de Bijbel hadden ze dus al behoorlijk verstand van bouwen. En ondanks dat deze kennis aanwezig was en is, vindt Jezus het belangrijk genoeg om hiermee te eindigen. Je kunt het bouwen van een huis ook als beeld gebruiken voor je leven. Bekijk je leven eens als een bouwproject. Het staat in de Stijgers. Er worden in de Bijbel ook wel andere beelden voor gebruikt. Vooral het beeld van een leven als reis, je levensweg als een pelgrimsreis, komt vaak voor. Maar in deze korte gelijkenis vergelijkt Jezus het leven met het bouwen van een huis. Het is de moeite waard om je leven eens te vergelijken met een bouwproject.
Je leeft,

Je leven heeft een buitenkant. Dat zijn feiten, gebeurtenissen, relaties, acties, woorden en daden. Soms dingen die je zelf toevoegt. Soms dingen die je overkomen. Soms zijn het harde stenen die stevigheid bieden. Soms is het glas waardoor je naar binnen kunt kijken. Soms ontstaat een nieuwe verdieping in je leven. De bouw van je levenshuis gaat door tot het einde. Er zijn levens die er prachtig uitzien aan de buitenkant. Goed georganiseerd, een mooie gevel, alles past. Het straalt succes uit. Er zijn levens die er beroerd bij staan. Het is geen eenheid, wordt niet goed onderhouden en dreigt elk moment in te storten. Het leven heeft ook een binnenkant. Er is je beleving, je gevoel, de sfeer van je leven met mooie en minder mooie periodes. En er is het verdriet. Het afscheid van de tegenslagen en de tegenslagen. En er is de blijdschap, het plezier en de energie. Soms verblijven er veel mensen in je huis, maar soms ben je alleen. Er zijn levens waar je graag naar binnen stapt en aan de keukentafel een bak koffie met een goed gesprek krijgt. Er zijn levens waar je geneigd bent met een boog omheen te lopen. Ik denk dat we die allemaal kennen. Ja, je leven is te vergelijken met een bouwproject. Je levenshuis heeft een buitenkant en het kent een binnenkant. En er is een fundering. Daarop vestigt Jezus vooral de aandacht. Dat is een stukje van het huis dat niet zo zichtbaar is. Je kunt twee dezelfde huizen hebben met een verschillende fundering. Is er gebouwd op gestort puin? Zitten er heipijlen onder? Of is er gewoon een betonplaat neergelegd waarop het huis is opgetrokken? Kijk vanmorgen eens onder de grond van je levenshuis. Dat is wel typisch een vraag vanuit de kerk, vind je niet? Om niet alleen aandacht te geven aan wat je doet of aan hoe je voelt, maar ook door te vragen naar je houvast, naar de basis van je leven, naar je geloof. Jezus vraagt naar de fundering van je huis. Ben je bereid om hem toe te laten als hij inspectie komt doen? Mag hij op jouw fundamenten kloppen? Wil je met hem onder de grond kijken? Om jouw levenshuis te versterken en aardbevingsbestendig te maken. Maar hou je ook rekening met extreme omstandigheden? Ja, aardbevingsbestendig, dat roept een hele wereld op. Van boosheid, frustratie, onveiligheid en persoonlijke ellende. Maar ook wel een wat sceptische vraag. Zal er ooit een aardbeving komen met een kracht van 5 of hoger? De kans op zo'n extreme klap is heel erg klein. Toch willen we met dat risico rekening houden. Heb je rekening gehouden met extreme omstandigheden? Doe je dat? Dat is het punt in de gelijkenis van Jezus. Over die twee mannen die allebei een huis bouwen. De een groef zo diep dat hij het fundament op rotsgrond kon leggen. De ander legde geen fundament, maar begon gewoon op het zand te bouwen. Lekker makkelijk. Het verschil werd duidelijk toen er een overstroming kwam en het water tegen het huis aan beukte. Trouwens, het rare is dat zo'n overstroming een beetje raar is in Israël. Jawel, het kan wel voorkomen dat een rivier door extreme regenval buiten haar oevers treedt. En wie te dicht bij de rivier heeft gebouwd, die gaat dat merken. Maar Jezus zegt niet, de dwaas heeft een onveilige bouwplek uitgekozen. Hij had beter om zich heen moeten kijken. Nee, hij noemt de bouwer dwaas die geen goede fundering heeft gelegd onder zijn huis. Toen er een enorme overstroming kwam, bleek zijn huis niet bestand tegen het water. Als ik daar nog even over doordenk, er liggen in Israël niet zoveel dorpen en steden bij een rivier. Zij bouwen daarbij voorkeur op een heuvel of een berg. Dat was veel veiliger met al die roversbenden die soms door het land trokken.
Een brullende overstroming is een absurd risico in Israël. Zoals lawinegevaar voor ons een belangrijk of een belachelijk risico is, waar je geen rekening mee hoeft te houden. Zoals je ook geen rekening hoeft te houden met loslopende tijgers. Een kudde olifanten of een ontsnapte grizzlybeer. Hoe dwaas ben je als je daar je bouwontwerp op afstemt? Zegt Jezus nu, je bent wijs als je met onmogelijke omstandigheden rekening houdt? Moet je op alles voorbereid zijn? Alles wat je maar kunt verzinnen? Nee. Jezus bedoelt iets heel specifieks. Om met de deur in huis te vallen. Jezus bedoelt hier het oordeel van God. Vroeg of laat gaat Gods gericht over de wereld. We kunnen daar niet omheen. En het raakt ieder mensenleven. Of je nou in de bergen woont of in de polder. Of je nu in een flat in een stad woont. Of in een boerderij op het platteland. In het onderwijs van Jezus komt steeds terug dat het oordeel van God komt. Steeds plaatst Jezus mensen voor God en wijst hij erop dat je gedrag gezien wordt door God. Daar staat die enorme overstroming voor in zijn gelijkenis. Hou je in de bouw van je leven ook rekening met de situatie dat God eens zal rechtspreken over je leven? Dan heb je niets aan een strakke buitenkant of een fijne binnenkant. Dan gaat het over het fundament onder je leven. Waarop heb jij gebouwd? Als de grote aardbeving komt, wat blijft er dan nog overeind? Jezus vergelijkt ons leven met het bouwen van een huis. Hij vraagt de aandacht voor de fundering. Als je wijs bent geweest, dan bouw je niet op zand, maar je bouwt op de rots. Zodat je overeind blijft als het oordeel komt. Want dan blijkt hoe het er echt met je voor staat. Een crisis in je leven brengt altijd aan het licht wat de kern van je persoon is. Daar kunnen we wel over meepraten. De een wordt ziek en komt op bed te liggen en raakt verbitterd en gefrustreerd. Hij geeft het gevoel niets meer waard te zijn. Blijkbaar ontleende hij zijn eigen waarde aan alles wat hij kon doen. Aan zijn kracht, zijn energie, het werk dat hij kon verzetten. En dat zijn ook heerlijke kwaliteiten waardoor je je waardevol voelt. Als dat alles is, dan valt er veel om als je ziek wordt. Als je oud wordt, heb je het gevoel alleen maar een last en een kostenpost te zijn. Als deze man zou beseffen dat hij veel meer is dan alleen zijn werk en zijn successen, dat God en mensen ook van hem houden als hij niets kan, dan had hij rust en ruimte om er te zijn. Dan blijft hij een blij mens. En zullen anderen met plezier bij hem zijn en graag voor hem zorgen. Je weet niet hoe je reageert als je in een crisis terechtkomt. Dat heeft te maken met je karakter. Dat hangt ook samen met je geloof. Wat geloof jij? Waar ligt jouw houvast? Een crisis in je leven brengt aan het licht wat voor jou echt belangrijk is en op wie jij je vertrouwen stelt. Op dat niveau kunnen we de gelijkenis van Jezus lezen. En daar onze conclusies uit trekken. Maar Jezus gaat dus nog een stapje verder. Hij plaatst de mensen voor God. Weet je dat jouw woorden en daden door God gezien worden? Wat gebeurt er met jou als de Heer komt? Als je niets meer in te brengen hebt. Ik vind dat een ongemakkelijke vraag. Ook voor mezelf. Omdat ik denk, geen idee hoe ik dan reageer. Wat God van mij vindt. Moet ik er echt over nadenken? Kan ik niet beter gewoon mijn ding doen? Zo goed mogelijk oppakken waar ik mij toe geroepen weet? Genieten van de mooie dingen? En mij door de moeilijke dingen heen slaan? Ik ben geneigd die vraag over de eeuwigheid en over Gods oordeel een beetje van me af te houden. Maar toch benoemt Jezus het heel vaak. Het hoort bij zijn missie om mensen voor God te plaatsen, om mensen wakker te schudden. Zich bewust te maken hoe ze zich verhouden tot de eeuwige. Het heeft ook wel kracht, vind je niet? Dat Jezus die vraag in alle rust en met alle liefde steeds stelt. En daarbij vertelt dat het zijn drijfveer is om mensen te redden.
Hij is gekomen om je in Gods koninkrijk te brengen. Wauw. Het is zijn missie om je het eeuwige leven met God te geven. Wauw. Hij weet, net zo goed als wij, dat onze identiteit niet beperkt is tot wat we doen en zeggen. Maar dat het aankomt op onze ziel. Ja, dat ouderwetse woord laat ik hier toch even met opzet vallen. Het vat mooi samen waar het Jezus om te doen is. In een crisis blijkt wie je echt bent. In Gods oordeel blijkt hoe het met je ziel is gesteld. Maar Jezus confronteert ons niet alleen met eeuwigheid. Hij vertelt deze gelijkenis juist om aan te geven op welke manier een mens wel door het oordeel van God heen komt. Hij zegt, een wijs mens, een wijs man is iemand die naar mij toekomt, naar mijn woorden luistert en erna handelt. En de nadruk ligt op die laatste woorden, wie ernaar handelt. Alleen luisteren is niet voldoende. Daar kom je Gods koninkrijk niet mee binnen. Wel als je de woorden van Jezus in praktijk brengt. Om welke woorden gaat het dan? Nou, om het onderwijs dat Jezus geeft over het koninkrijk van God. Wat wij zichtbaar mogen maken. We hebben een heel stuk uit Lucas 6 gelezen. Vol met lessen die Jezus doorgeeft. Het lijkt een selectie van de bergreden waar we in Matthäus een langer verslag van hebben. Vanwege de tijd zal ik gaan afronden. Het is namelijk nogal wat als iemand zegt, als je doet wat ik zeg, dan zul je eeuwig leven. Mijn woorden zijn de waarheid en brengen het echte geluk. Op die manier zet Jezus zichzelf in het centrum. Als je overeind wil blijven in de stormen van het leven, in de aardbevingen van de wereld, in de overstromingen van allerlei ontwikkelingen, bij de grens van het sterven, ja zelfs in het oordeel van God, luister dan niet alleen naar mijn woorden, maar breng ze ook in de praktijk. Zo kun je om Jezus niet heen. Niet alleen om zijn wijsheid, maar juist om zijn persoon. Hij is zelf de toegang tot het rijk van God. Een sterk fundament onder je leven ligt alleen bij Jezus Christus. Wie zich aan hem verbindt, die bouwt op rotsbodem. Maar wat een bijzondere rotsbodem is dat. Een levende rots. Jezus biedt zichzelf aan om jouw levenshuis te dragen. Dat is geen fundering van beton, maar van houten palen. Er ligt een kruis onder je leven. Als je je aan Jezus Christus verbindt. In dat kruis ligt jouw redding. Ligt je eeuwig leven. In dat kruis ligt ook de liefde van God. Het leven in vrede met hem. In dat kruis ligt de toekomst van jouw leven. Wie je ook bent en wat je verleden ook is. In het kruis van Christus ligt de vergeving van je zonde, de bevrijding van het kwaad, de aanvaarding van je persoon. Met zo'n fundering van je levenshuis blijf je niet voor stormen en aardbevingen gespaard, maar je bent er tegen bestand. Met zo'n fundering kun je het soms extra moeilijk krijgen, omdat de wereld het kruis niet begrijpt en accepteert. En omdat de duivel juist geïrriteerd reageert op mensen die zich aan Jezus Christus verbinden. In het onderwijs van Jezus klinkt steeds door dat zijn volgelingen niet moeten rekenen op rijkdom, ruimte en een rustig en welvarend leven. Maar de toekomst is zeker eindeloos goed. Aanvaard dan dat aanbod van Jezus. Laat mij jouw leven dragen. Een wijs mens is iemand die naar mij toekomt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Zo klinkt de roeping van Jezus. Niet alleen luisteren, mooie woorden spreken, mooie liederen zingen, maar ook consequenties verbindt aan die woorden en aan die liederen. Als er een crisis komt, mag je je laten dragen door je Heer. Zodat je niet instort als de gezondheid afneemt. Je afscheid moet nemen van geliefden. En de mogelijkheden beperkt raken. Want het leven met de Heer gaat door. Zodat je ook met vertrouwen zijn hand blijft vasthouden. Als je zelf afscheid moet nemen en je voor de Heer zult verschijnen. Dan is Hij het die zegt, Vader, deze man heeft zijn leven op mijn kruis gebouwd. Vader, voor deze vrouw was ik de rots
in haar leven. Vader, deze jongen heeft niet alles alleen maar gehoord in de kerk, maar in liefde voor mij ook geprobeerd om het in de praktijk te brengen. Vader, dit meisje heeft niet alleen meegezongen, maar ook mij gezocht met haar hart. Vader, het levenshuis van deze mensen is aardbevingsbestendig. Want ze hebben gevraagd of ik hun levenshuis wil dragen. Misschien zou ik het ook moeten vragen. Niet alleen aan wie zijn of haar eigen huis heeft gebouwd. Of meegewerkt aan een huis voor familieleden en vrienden. Maar ook hoe het fundament van je levenshuis eruit ziet. Of je Jezus Christus als fundering hebt. Door niet alleen te luisteren naar zijn woorden, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor je geloof en je levenspraktijk. Dan nog een keer die vraag. Hoe bouw jij je huis? Vertrouw jezelf aan hem toe. Leg je leven in zijn handen met al zijn liefde en kracht. Hij nodigt je daartoe uit en je zult merken dat hij je draagt. En je brengt in het hemelrijk in de directe nabijheid van de Vader. Mogen jou, mag uw huis gebouwd zijn op de rots. Amen.

graag een dankgebed uitspreken. En Aart, je hebt wel best heel veel gezegd van het fundament. En soms ga je dan ook wel eens even terug in je eigen leven. En dan denk je zelf van, ja, ik ging in 94 naar een conferentie. En toen was Dick Langhengel er. En die zei, joh, als je nu tegen een lantaarnpaal aanrijdt, waar sta je dan? Ik heb dat al eens meer gezegd. Maar ik stond nergens. En dat fundament is toen ook gaan groeien. Want we zijn van dezelfde generatie. Ik ben ook haast 30 jaar lid. 12 januari 2027 van deze gemeente. Goeie woorden, het fundament. Dankjewel. Ik wil met jullie een dankgebed uitspreken. Trouwe Vader in de hemel. Er is ook heel veel gezegd, ook door Aart. Ook over ons fundament. U weet, ik heb zelf ook wel eens een crisis meegemaakt. En dan is het handig als je ook een keus gemaakt hebt. En ik wil ook vragen, jullie ook door de rijen heen gaan? Jullie ook harten aanraken? Ook voor mensen die twijfel hebben, die nog niet de keus gemaakt hebben. Er zijn ook mensen in de dienst, achter in de kerk, waar straks ook een gesprek mee kan komen. Wil u ook die vrijheid geven aan die mensen? En wil u ze ook bewegen, Vader? Mogen we dat ook vragen. En Heer, hier zien we het ook wel weer in bijzonder, tot deze diensten ook waardevol zijn. Er is soms wat verdeeldheid in de gemeente, en dan druk ik het nog voorzichtig uit. Zo weet u ook, Vader. En mogen we nu ook weer het zien tot we ook naar buiten, zoals Aart het ook bedoelde vandaag. Tot we mensen ook aan mogen raken, ook buiten deze muren om. En tot we ook van u mogen vertellen. Tot u ons ook woorden geeft om het te vertellen. En Heer, uit onszelf kunnen we niet zoveel. Maar het bent u. En Vader, mogen we het dan ook vragen, ook in deze gemeente. We hebben het onderlaatst gehoord. We hebben nog geen leider, maar we hebben wel met 32 mensen gesproken. En Heer, mogen we dan ook, we zijn het niet zo gewend in deze gemeente, maar mogen we ons eigenlijk dan als gemeente ook kwetsbaar opstellen. We zijn op zoek naar mensen en een voorganger die ons het woord ook weer kan brengen, tot we ook weer inspiratie mogen hebben om naar buiten toe te gaan, Vader. U weet zelf van mijn dat zit echt in mijn hart, om weer ook over de muren heen te kijken. Vader, mogen we dat vragen aan u. En verder wil ik iedereen bedanken die aan deze dienst, aan deze bijzondere diensten, meewerken. Vader, mogen we dat ook meer doen. En ik wil ook vragen, willen ook zo zijn bij de mensen die hier niet zijn, om allerlei redenen, maar soms, mogen ze ook bewegen tot ze wel komen, Vader. En ik wil ook in bijzonder bidden, Heer, voor de mensen die ziek, die toppen met hun gezondheid. Ik sprak nu vanmorgen voor de dienst twee mensen, Dick en Henk, en daar wil ik ook in bijzonder voor bidden. Wil u ook met hun gezondheid zijn. Voor alle mensen, Heer, ook onze ouderen, ook in deze gemeente, wil u ook daar op die plaats zijn. Ook de plaatsen waar het moeilijk is. Vader, mogen we dat vragen. En ook als we nog iets over het fundament willen zeggen, Vader, wil u ons ook versterken met het fundament, tot we echt een keus voor u mogen maken. En Vader, mogen we dan ook weer zo terug. We komen uit een wilde wereld. En als we straks door de deur heen gaan, gaan we weer in een wilde wereld. De wereld is best wel staat op zijn kop. En mogen we dit ook hier als gemeente, ook als een schuilplaats gebruiken, Heer. Tot we even mogen schuilen in de drukte en de hectiek van de wereld. Mogen we dat bidden, Vader. Mogen we uw naam danken, in Jezus' naam.

Dan zijn we al bijna weer aan het einde van deze prachtige dienst gekomen. Geen soep, wel kroketjes. Ik ruik ze al. Heerlijk, lekker. Dank jullie wel, Jilles. En, Sybren. En ik, ik kan u alleen maar oproepen. Als u van zingen houdt, kom vanavond weer verder zingen. Hou de lofzang gaande. Dan wil ik nu het volgende lied gaan zingen.

Er zijn best wel veel woorden gezegd vanochtend. Als er één ding overeind mag blijven staan, is: Hij is ons fundament. Ga daarmee deze week in. En mocht je nog een gesprek willen of een gebed, loop naar de mensen met de keycords. En geniet straks van de kroket en het mooie weer vanmiddag. Maar niet zonder de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

geloof dat God wil doen wat wij hier met elkaar zingen. Dat Hij zijn zegen wil uitstorten over onze steden en over dit land. Geloof dat God de liederen gebruikt die Hij aan ons geeft.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt de nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra er werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan een reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Omroep Archipel. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu een gesprek met Omroep Archipel.
2: Corné Hollaar is secretaris van de dorpsraad van Sommelsdijk. Hij vertelt in deze laatste editie van Een Gesprek Met voor de vakantie over de dorpsraad en de staat van onderhoud van de kerktoren en het familiegraf van de familie van Aarsen. Welkom bij Een Gesprek Met.
3: Ik ben Corné Hollaar, secretaris van de Sommelsdijkse dorpsraad. En ik ben gevraagd in de Flakkee-podcast om wat te vertellen over de dorpsraad en de staat van de kerktoren en de grafkelder van de familie van Aarsen.
2: Ja. Dat als eerste eigenlijk, hè? De kerktoren inderdaad.
3: En ja.
2: Het graf kwam er net bij dan.
4: Ja.
2: Dus dat is prima.
4: Ja, we hebben wel gewoon weer volop te praten, denk ik.
2: Ja, joh, dat gaat best goed komen.
4: Corné, jij bent in die dorpsraad. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? In het kort, hè?
3: Ik doe mijn best.
2: We hebben een voorgesprek gehad. Ja.
3: Nee, in 2020... zat ik door omstandigheden eventjes tussen. En zat ik zomaar op Google, want ik verveelde mijn eigen en ik wilde graag weer wat gaan doen. En ja, toen kwam ik ineens iets tegen. Dorpsraad Nieuwe Tongen. Dus ik zat te denken, dorpsraad, dorps. Ik zei, ja, die heet zomaar dik nog niet. En zodoende is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En na een oproep op de Facebookgroep van mezelf, van Sommerdikse Hollebollen, gepeild of dat er interesse voor was. Nou, dat was er wel degelijk. En zodoende is de oprichting toen een feit geweest. Op de heilige grond van Sommelsdijk in de Doelen.
2: In de Doelen, ja.
3: Ja.
4: Oké, dus jullie zijn er al een aantal jaren.
3: Klopt.
4: En jullie hebben ook al aardig wat voor elkaar gekregen als dorpsraad. Want dat is natuurlijk de bedoeling dat je, sinds dat de Goede Overflakkee één gemeente is geworden, dat er eigenlijk in ieder dorp een dorpsraad is. Ja, die dus voor het dorp op zich opkomen om het. Ja, opkomen klinkt ook weer zo.
2: Nou ja, goed.
4: De maar belangen. Wel de belangen. Ja, ja, voor de belangen behartig. Ja.
3: Dus dat is ook een beetje de opening, het openingsverhaaltje op onze website. We staan voor de belangen en die willen we graag behartigen voor alle burgers van het dorp Sommerdijk. Mm. En ja, we willen zoveel mogelijk betekenen voor het dorp.
4: Ja.
3: Nou, en een aantal voorbeelden ervan. Ja, wat we binnengehaald hebben als dorpsraad is dat we nu om het jaar de dodaherdenking organiseren. Bij het monument op de Algemene Begraafplaats hier in Sommerdijk. We hebben meegeholpen om de avondvierdaagse weer nieuw leven in te blazen. Wat een goed succes is geworden. Dit jaar voor de eerste keer een huttendorp voor de kinders.
4: Wanneer is die?
3: Die komt in het. In de week na Hollebollen. Dus heet Hollebollendag en dat is volgens min 22 augustus.
4: Ja.
3: En de week daarna dan hebben we het Huttendorp. En dat is op de Meulenweg. En daar komt ook verdere info nog in de kranten en op de socials van ons.
4: Vroeger noemden we dat daar de speelwei.
3: Ja, ja. Nou precies, ja, daar is het.
5: Naast Kerkhof.
3: Ja. Ja. Ja. Mm. En ja, we staan klaar voor alle burgers uit het dorp. Er is een preventie-app opgericht. De eerste die draait nu deze zomer 3 jaar. En die is ontstaan in de Bloemenwijk. De tweede die draait momenteel hier op Sommelsdijk Oud-Zuid. Dat is de wijk met de Koninginnenlaan tot aan de Prinsessenlaan. Een heel groot succes. In de eerste wijk, de Bloemenwijk, zitten 110 deelnemers. Dus allemaal bewoners uit die wijk. En dat heeft vorig jaar geresulteerd in 6 aanhoudingen. En in totaal 27 meldingen die met elkaar erop gepakt binnen. Dus ja, dat werkt uit. Dus we dragen mee aan een stukje veiligheid binnen het dorp.
4: Oh, nou, mooi hè? Mooi om te horen.
5: Ja, is goed. Ja, ja zeker. Ja.
4: Maar jullie hebben nog meer op je platblokje staan. Wat jullie al gerealiseerd hebben volgens mij.
5: Want we hadden de voorzitter natuurlijk even 2 keer gehad.
4: Ja.
5: John. En ik weet nog goed, de eerste keer, toen was het eigenlijk allemaal nog heel pril.
3: Ja.
5: Hè? En, ja en nu, de tweede keer dat hij er was, kon hij echt al heel wat, mededelen. Net zoals jij net deed. Ook het verkeersplan, zeg maar, waar jullie in meedenken.
3: Ja, klopt. Het verkeerscirculatieplan, dat laat nu natuurlijk. Daar ben al diverse reportages van geweest van verschillende onderzoeksbureaus. Ik begreep van de penningmeester Michael Broeders dat er tegen het einde van het jaar weer een nieuwe rapportage komt over het verkeerscirculatieplan. En dan wordt er weer verder gekeken. Ja, we hebben de zaken een beetje verdeeld, want we hebben het als bestuur zo gigantisch druk. Ja, dat kan je niet allemaal.
4: Kan het niet allemaal in je eentje.
3: Nee. Dus we hebben eigenlijk
5: vrijwillig ook.
3: Het is allemaal vrijwillig.
5: Ja,
3: en ja, ik maak dan maar gelijk van deze gelegenheid gebruik.
5: Nou ja.
3: We zoeken nog 2 mensen die zich in zou willen zetten als bestuursleden voor ons bestuur. Dus wie het hoort en wie er interesse in hebt, meld jij op.
5: En dan kan via de site eventjes?
3: Ja, op de website. Je kan ook het algemeen telefoonnummer bellen. Dan krijg je min aan de lijn.
5: Mm-hmm.
3: En ja, het zou hartstikke fijn wezen dat we in ieder geval 2 krachten erbij krijgen die ons kunnen ondersteunen. En alle drukte en hectiek waar we momenteel in zitten. Want het is echt heel druk.
4: Maar hebben die een specifieke taak? Of zijn het alle voorkomende dingen die jullie oppakken?
3: We zijn begonnen met een indeling. Nou ja, je dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester. Dan hadden we aanspreekpunt Wijk Noord. Die liep dan eigenlijk tot aan de Prinsessenlaan. Aanspreekpunt Wijk Zuid. Dat is dan vanaf de Prinsessenlaan tot aan de Staverseweg en de buitengebieden van het dorp. Contactpersoon evenementen, contactpersoon voor de middenstand, verenigingen, musea. Ja, nog een aantal. En ja, we hebben gewoon ondersteuning nodig op diverse posten. En ja, mogelijk dat je ook zelf een postje krijgt. Bijvoorbeeld bezoek middenstand, dan zeg ik maar wat. Ja, en als je daarnaast gewoon de rest van het bestuur kan ondersteunen. Ja, hartstikke fijn.
4: Ja.
3: En nogmaals, het is vrijwillig. Dus we vragen ook niet dat je elke dag daarmee bezig bent. Want dat kan niet en dan houden we het ook niet meer leuk. Maar we hebben 1 keer in de maand een vergaderavond. Nou, hartstikke gezellig in de doelen. Ja, dat wordt van je verwacht.
4: Ja, maar jullie hebben ook eilandelijk contact met andere dorpsraden, begreep ik.
3: Klopt. Dat is altijd al geweest. Dat is toen langzaam een beetje doorgebloeid. En dat willen de oprichting 4 hebben doorstaan. En we konden verder. Toen hebben we het initiatief er een keer in genomen om hier in Vita Nova een eilandelijke vergadering te houden met alle dorps, stads- en buurtraaien. Want zo mogen we het zeggen natuurlijk.
5: Ja.
3: En dat was een groot succes. En dat is, doorgang gaan vinden. En zodoende hebben we er nu 3 of 4 per jaar. Meestal nu in het ronddeel. En dan hebben we met de gemeente de Bie alle dorps, stads- en buurtraaien bij elkaar. En zo bespreken we dan problemen die dus niet alleen kerngebonden binnen, maar
4: eilandelijk.
3: Ja.
4: Ja.
3: En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die megafabriek die bij Oude Tongen zou moeten komen. Ja, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld de dorpsraad van Oude Tongen eventueel bij ondersteunen of iets betekenen voor hun?
4: Ja, nou ja, maar goed, in principe gaat dat het hele eiland aan.
3: Ja,
5: ik zou het
4: toch
5: al
4: een grote. Ja, ja, toch? Mm. Qua ook met vervoer was dat toen toch allemaal nogal pittig.
3: Je belast natuurlijk die N59 maximaal. Ja, en dat is natuurlijk al een drukke weg sowieso naar Zeeland toe.
5: Mm.
3: Nou, zomer sta je er altijd vast. En dan is eigenlijk aan de andere kant van het eiland bij Oud-Dorp ook.
4: Ja.
3: Ja, en als je daar dan zulke dingen gaat bouwen en wat zoveel honderden beweging extra gaat leveren aan vrachtverkeer. Ja, ik weet niet hoe ik dat ga doen.
4: Nee. Maar goed, dan maak je je eigen, als met de verschillende dorpsraden, maak je eigen sterk voor bijvoorbeeld zo'n soort onderwerpen.
3: Klopt. Okay.
4: Jullie zijn met de dorpsraad ook bezig met de graven of het graf, het familiegraf van de familie van Aarsen. Zo moet ik het zeggen, denk ik.
3: Ja, klopt.
4: Want wat is daarmee? Dat ligt ook in Sommelsdijk naast de kerk, hè?
3: Ja, het familiegraf van de familie van Aarsen van Sommelsdijk is gelegen achter de kerk. Zo moeten we tegenwoordig zien natuurlijk. Want bij de laatste grote kerkbrand van 1799 is de kerk uitgebrand. Is het koor deels verloren gegaan. Alleen de muur waar het streekmuseum tegen aangebouwd is, is overeind gebleven. Daarmee is ook het praalgraf en de grafkelder van de familie van Aartsen buiten de kerk komen te leggen.
4: Lagen die eerst in de kerk dan?
3: Ja,
5: natuurlijk. Oh, begrepen, ja.
3: Heel apart. Het koorgedeelte is ietsjes hager dan de gewone normale kerkzaal zoals we hem nu nog steeds hebben. Daar in het midden van het koor, daar stond een marmeren praalgraf van de familie van Aartsen. Daaruit was opgebeeld de heer van Aartsen en zijn vrouw samen geknield aan de tafel met het gebedenboek. En de rouwhoed lag midden op de tafel. Het heeft de brand overleefd. Alleen er was een brandweerman, die heeft er een emmer water tegenaan gegooid, waardoor dat het marmer in 100 miljoen stukjes is gespat. Dus het praalgraf is verloren gegaan. Nou, toen kwam hij op de keuze natuurlijk van wat gaat er herbouwd worden. Want ja, de muren van de kerk zelf die stonden nog. De toren die stond ook nog. Alleen als je daar door de deuren naar binnen zou gaan, dan keek je gelijk ook weer naar buiten toe. Want er zat niks meer in. Die was gewoon ook helemaal luchtgebrand. Ja, ik denk als het praalgraf nog had gestaan, had zowel de toren als het koor weer herbouwd geweest.
4: Ja.
3: Dat denk ik wel. Maar er is toen gekozen voor de toren.
4: Ja, oké, dus op die manier is dat graf, dat gewone graf, dat gewone, dat niet, is geen gewoon graf.
5: Het is geen gewoon, nee.
4: Dat is buiten de kerk terechtgekomen.
3: Ja.
5: Je kan er ook gewoon nog in, toch?
3: In principe is het altijd dicht geweest voor het publiek. In 2020 ook. Het oprichtingsjaar van de dorpsraad was ik ook drukdoende voor het streekmuseum om de historische dorpswandeling voor Sommerdijk uit te schrijven. En na meermaals overleg met de kerk en ook met de gemeente heb ik het toen voor mekaar mag gekregen om de grafkelder en de historische dorpswandeling mee te nemen. Ik ben daar wel een aantal regels aan verbonden, want het is niet dat je daar naar beneden gaat, hartstikke idee, we maken foto's, filmpjes en we praten. Nee, twee man tegelijk, de gids blijft beneden staan. Er wordt niet gesproken, geen filmpjes, geen foto's. Gewoon, er is grafrust.
4: Ja,
3: En dat mogen we ook accepteren. Mm. En nogmaals, ik denk als de familie nog nazaten hadden gehad, dan hadden ze het misschien niet fijn gevonden dat het nu gebeurd is, dat we dat dus mogen bezoeken. Dus dat mogen we in alle eerbieden netheid. En zodoende, bij een historische dorpswandeling of onder lessen hier met de gemeente, dag van de kerk, ben ik ook weer gevraagd als gids. Ja, dan mag ik daar met alle plezier het een en ander over vertellen. En, ja,
4: is dat groot?
3: Het is niet zo groot als dat je denkt dat het is.
4: Ben jij er als geweest?
5: Nee.
4: Hoe groot, qua afmeting, een schatting?
3: Ik denk als je beneden komt, het is aardig wat treetjes naar beneden, toch 8 of 9 treden naar beneden toe. Dan is het denk ik een metertje of 6, 7 naar achter. En in de breedte is het een metertje of, zal het wezen, 3, 4, 5.
4: Oh, dat vind ik nog, dat, zoiets had ik ook wel in mijn hoofd, hoor.
5: Oké.
4: Ja, want anders, ja.
3: En achterin heb je twee kleine nestjes. En in totaal bestond de familie van Aarsen uit 19 personen. En daarvan ben er 18 bijgezet hier in de grafkelder. En de anderen, de ene, die leidt dan begraven in Den Haag.
5: Oké.
3: Ja.
4: Het is best wel bijzonder, hè, dat daar is nog, denk ik.
3: Ik begreep van iemand van de gemeente dat waarschijnlijk dit de enigste grafkelder is die het eiland Rik is. En dan zeg ik heel eerlijk, als we dan kijken naar de staat van de grafkelder die in weer en wind staat, de kist die aardig aan het verweren en aan het rotten is, de deuren die er niet meer uitziet, de verfbladen erof, het hout is rot, de vloeren, mooie oranje steentjes zoals je vroeger in alle huizen hier rond om de oude karakjes zag.
4: Ja.
3: Dat haal je er eigenlijk niet meer uit. Nou, we hebben er al een keer over aan bakkeleien geweest. Van joh, willen we dit meenemen in die historische dorpslaap, dan moet er wat aan gebeuren, moet er schoongemaakt worden. Want anders is het gewoon niet toonbaar. Nou, toen hebben we willen naar Langwekkerwegen dan maar zelf als streekmuseum de zaak schoongemaakt, ook op kosten van het streekmuseum. Nou, dat was behoorlijk wat, want ik geloof dat WBGO met een mannetje of 4, 5 daar gewoon echt een hele dag bezig is geweest. Maar ja, nu zie je het, dan vervalt het dus weer. En de vraag was, toen ik namens de Dorpsraad de brandbrief naar de gemeente heb gestuurd in het kader van de staat van de kerktoren van Sommerdijk en de grafkelder, wie is de beheerder, zeker uw eigenaar, van die kelder? Nou, en dat is nu eindelijk dan ook naar boven gekomen dat de hervormde kerken van Sommerdijk is.
4: Toch?
3: Ja, dus de grafkelder en het graf, het grasveld, zoals men dan altijd zei, hier zo, wat om de kerken leidt. Je ziet er een hoop kinderspeulen, je ziet er mazenlappen met honden. Ja, ik vind het heel oneerbiedig en ik maak er gelijk gebruik van om te zeggen, het is nog steeds een actueel graf.
5: Ja, maar ik denk dat een beetje aan het weg lopen is, zeg maar, die gedachte.
3: Ja. Ja, en dat is natuurlijk al een paar jaren, want er is toen een opknapbeurt geweest, er is toen dat muurtje afgezet. Mm-hmm. Vervolgens ben er bordjes die er al te stingen van actueel begraafplak of verboden toegang van onbevoegden. De meeste daarvan ben ter ziele gegaan, want die waren rot of gewoon weg. Maar je heet het wel over een actueel kerkhof nog.
4: Ja.
5: Ja, daar moet echt wat aan gedaan worden, toch?
3: Nou ja, ik denk dat het een taak is, misschien wel ook voor onze dorpsraad, om ons te verenigen, bijvoorbeeld met de kerk en misschien wel de gemeente, om nog eens een keertje de omgeving daar een signaal van of te geven. Al is het middels een brief, of is het een keer een advertentie in de krant of op de Facebookpagina van ons. Ja. Van jongens, hey, we hebben het wel over, als je zo bekijkt, grafschennis. Wat je eigenlijk doet als je daar zo lekker aan voetballen bent. En die kindertjes heel onbewust natuurlijk, want die weten dat niet.
5: Nee.
3: Maar dan zeg ik wel een beetje een plicht als ouderswezende van jongens, maak wel duidelijk tegen die kindertjes, waar speel je nou eigenlijk precies? Want het is wel leuk, zo'n grasveld natuurlijk voor de deur. Natuurlijk, dat lokt uit, want dan kan je lekker voetballen. Mm. Dat is zo. Maar veel speeltuintjes in dorp hebben niet. Maar ja, dan ga je dat niet op elkaar
4: komen. Toevallig komt er daar achter onze nieuwe.
5: Ja, nou, die wordt vernieuwd. Ja, ja, daar zijn al schommels, maar...
4: Ja, dan zijn ze flink aan het pakken.
5: Ja, ja, nou,
4: dus
5: ja,
4: we hebben wel een speelplaats in de buurt, maar...
3: Maar dat is ook een compensatie omdat het speeltuintje biedt Hofpleintje ingeleverd is eigenlijk.
4: Ja, klopt. Okay. Ja. Ja. Had ik ook begrepen zo. Maar goed, die grafkelder van de familie van Aarsen, die heeft dus een opknapbeurt nodig. En nodig ook.
3: Ja.
4: Oké, en daar is dan de kerk, is daar verantwoordelijk voor?
3: Klopt.
4: Oké.
3: En ik heb al namens de dorpsraad aangegeven dat ik dolgraag een keer met de kerkrentmeesters in conclaaf zou gaan. En eventueel ook met de gemeente erbij. Van, joh, hoe kan men dit nou eens aanpakken? Want ik snap ook, dat kost geld. Je kan niet zeggen, ik loop even bij de hubo van der Maden naar Ben om een blik bij Varef. En we zaten spul opnieuw in de Varef en dan is goed. Want jij wel te maken met een monument.
4: Ja.
3: Dus daar ben eisen aan gesteld. Ja, dat loopt. Maar ja, je zit nu in een drukke periode. Je gaat de zomervakantie tegemoet. Dus ik denk dat dat een beetje...
4: Wordt over de zomervakantie heen getild,
3: ik denk het wel. Dan we richting de herfst zullen gaan. En dan gewoon eens proberen de koppen bij elkaar. En gaan we eens kijken van, wat kan men nu gaan doen? Waar kan men jullie ondersteunen? Er waren al ideeën bij bepaalde bestuursleden van, met de hollebolle dag zaten met een grote pot neer. Als vrijwillige bijdrage ter behoeve van de restauratie van de grafkelder en de kerktoren. Nou, ik denk dat dat geen verkeerd idee is. En dan gaat het misschien om een paar honderd euro.
4: Ja, alle
3: elke euro is erin.
5: Ja, ja. Zo is het.
3: Daarom.
4: Hey, en dan komen we eigenlijk een beetje bij die kerktoren uit. Want die heeft ook een opknapbeurt nodig, heb ik begrepen.
3: Ben maar,
5: wij willen iets meer in detail. We willen het even weten. Ja,
4: een opknapbeurt van 33 meter hoog. Ja. Dus vertel.
3: Nou ja, wat je op het moment ziet, een x-aantal jaren geleden hebben we hier toen op een zondagochtend, toen was er behoorlijk wat water over, lastig op Flaké, en een donderslag, die vergeet niemand meer, s'ochtends vroeg.
5: Dat klopt.
3: En die sloeg hierin op een toren. Nou, de resultaten daarvan ben ik nog steeds te zien, want daar ben er vogels los komen te zitten door de klap. De wissers die hebben daar een behoorlijk optater van gehad. Die achtergrondplaat waar die Romeinse ciffers op staan. Nou, aan deze kant, ook de weersinvloeden. Ja. Is het haast niet meer zichtbaar. Nou ja, je kan allemaal klok lezen, dus je weet natuurlijk wel laat dat is. Alleen,
4: dus je ziet de Romeinse cijfers niet meer.
3: Nee. Ja, zo ben er nog meer dingetjes. Ben er onder aan de toren bij de hoofdingang al steenstukjes gevonden die gewoon of brokkelen en naar beneden komen. Nou ja, nu hebben we het nog over kleine brokjes van deursnee van, een centimetertje max. Maar ja, als dat op een gegeven moment toch wat groter gaat worden en de erendienst zou er wezen zondagsochtends en je zou er lopen en je kreeg een stekje wat groter is op je hoort van of zo'n haagte, dan doet dat gewoon serieus zeer.
5: Ja.
3: Dus ja, dat risico, dat wil je niet lopen. En ik mag namens de dorpsraad onze prachtige vlaggen hijsen en strikken op een toren. Dus
5: de nieuwe vlag. Hè?
3: En nu ondertussen de nieuwe vlag die er gisteravond opgegaan is. Dus dat is prachtig, want die is lekker groot. Zo. Dus je ziet nog goed. Fitness hak ik voldoende zo, dus ik ben bij de sportscholen gestopt. Dat doe ik nog gewoon hier in die toren.
5: Dat scheelt weer. Ja.
3: Maar je gaat naar boven over oude trapjes. We hebben het over de oudste kerktoren van het eiland. Zoals ze hier zo staat, dateert uit 1624. De kerk zelf is ooit gebouwd in 1499 als een driebeukige kruiskerk. Die is in 1624 afgebrand. Er bleef niks meer van over. Nou, toen is de kerk teruggebouwd in de stijl zoals je hem nu ziet. Alleen zat natuurlijk de akkoorden nog aan, ja. tot 1799. Maar vanaf dat tijdstip staat dus die toren al.
5: Hmm.
3: Nou, de laatste grote onderhoudsrenovatie, ja, restauratie, hoe je het noemen wil, die gebeurd is, is begin jaren 80 van de vorige eeuw geweest. Dat is ook het moment geweest dat de kerken heeft beslist om de toren over te doen naar de gemeente, toenmalige gemeente van Meneersen, voor een bedrag van een gulden.
5: Hmm.
3: Dat betekent dus dat vanaf dat moment de gemeente Meneersen, de eigenaar wier van de toren en de kerk zelf niet meer. Ja, dan kom je dus ook bij het puntje. Hey, wie is er nu verantwoordelijk voor die toren?
4: Ja, als dat is dan de restauratieraad, ja.
3: Ja. Dus dat is de gemeente. Toen is het natuurlijk ook in de stijgers gegaan. Heeft een grote onderhoudsbeurt en alles erop en eraan gehad. Is helemaal opgeknapt. Maar eigenlijk in die jaren daarna tot anno nu is er, ja, of misschien is een schilderdingetje of hey, een nieuw bliksemafleidingssysteem erop, omdat de bliksem ingeslogen was er weer aan. Of dat soort dingetjes. Is er eigenlijk nooit meer wat groots aan gebeurd. Nou, en dat zie je nu dus, na zoveel jaren, want dan zeg je al dik door de 40 jaar dat er niks aan gedaan is. Ja, dan gaan ze weerslag krijgen. Zo'n toren, ja, dat is logisch, die staat altijd butten. En weer en wind, koud, warm, nat, draag. Ja, die pakken alles.
5: Maar Corné, wordt er nooit een inspectie gedaan of zo?
3: Er wordt om de twee jaar wordt er een inspectie gedaan, ook door de monumentenwacht. En ja, eigenlijk komt er nog steeds op neer dat een veilig bevonden is en dat je er gewoon in kan. Nou, voorbeeld wat ik jullie eerder al gaf voor de uitzending, dat ik na 6 mei de vlaggen ging hijsen, omdat de driekleur had gehangen vanwege bevriendingsdag. En ik lap het eerste trapje op en ik stap er daarna gelijk 4 treden naar beneden toe, want ik trok heel de leuning uit de muren. Nou ja, wat ga je dan doen? Ik kan zeggen, ja, dan laat hij de vlaggen daarna maar zitten. Nou, dat doe ik niet, want ik wil die vlaggen gewoon op die toren. Nou, en ik hoor er heel veel positieve geluiden over. Dat is het moment doen.
5: Ja.
3: Maar toen ben ik daarna naar huis toe gereden, heb ik mijn accutolletje gehad. Dan heb ik er zelf nog maar een beetje proberen vast te zetten. Maar dat ben ook dingen die heb ik meegegeven aan de diverse politieke partijen. Die hier dus, naar de aanleiding van de brandbrief, ook op locatie ben geweest om de situatie met eigen ogen te bekijken.
5: Oh, ze zijn wel geweest?
3: Ja, er zijn meerdere partijen geweest. En daar ben ik als dorpraad ook blij mee. Want ja, je kan het erover hebben. Maar als je op een ronddeel of in de Julianenweg zit, dan zie je niet daadwerkelijk hoe de stand van de toren is.
5: Ja.
3: En daarom vond ik het fijn dat die geweest ben.
5: Zien is geloven, uiteindelijk.
3: Ja, klopt.
4: Maar ze zijn natuurlijk als gemeente verantwoordelijk voor die toren.
3: Ja.
4: Dus je mag aannemen dat ze op de hoogte zijn dan van de staat. Maar ja, als er inspectie is en hij wordt iedere keer dan toch wel goedgekeurd, is dat dan wel helemaal...
5: Daar zit iets raars tussen.
3: Ja. Nou ja, je heet vanuit de gemeente heet natuurlijk ook nog dat meerjarige onderhoudsplan. Dat is nog los van de monumentenwacht.
5: Oh.
3: Dus daar worden wel andere inspecties ook op uitgevoerd. En waar nodig is er bijvoorbeeld toen is een trapleuningje extra aangezet of wat dan ook. Maar als je gewoon gaat kijken dat bijvoorbeeld een balk boven de grote klokken, nou op de Haagse zolder, ja, daar zit gewoon een behoorlijke houtrot in. Daar zit gewoon al een heel een hap uit. Die balk, dat is al geconstateerd door de politieke partijen. Nou, ik wist dus niet dat er ondertussen, toen Willem met die brandbrief kwam, al een aanvraag voor subsidie liep richting de provincie. En wat ik begrepen heb, is dat er ook een bepaald bedrag toegezeid is. Maar ja, dat is niet toereikend. Als je ziet hoe dat de toren eraan toe is, die mot in de stijgers, dat is niet voor een weekje. Van boven naar beneden, misschien wel voor
4: een jaar.
3: Half jaar, jaar.
5: Ja, wie weet.
3: Misschien nog langer.
5: Ik zou zeggen, ja.
3: Zeit het maar.
5: Ja.
3: Ik denk dat je daar alleen al een hap met geld voor kwijt bent.
5: Hmm.
3: Dus hetgeen wat nu eigenlijk toegezegd is, is veel te weinig. En dat is ook een idee geweest om bijvoorbeeld dan een soort vrijwillige bijdrage te organiseren met de Hollebollendag. De feestdag van Sommerdijk. Waar vindt die plaats? Op de Voorstraat Martveld. Dus altijd met zicht op de kerktoren En de hoogste toren van het eiland, qua kerktorens. Ja, dan moet men daar toch als dorp ook een beetje trots op wezen. En ik hoor het een hoop mensen in het dorp zagen. Ik ben altijd zo blij om het eiland weer oprijden. En je kreeg op een gegeven moment die toren van Sommer Dik, waar het zegt. Dan heb je echt weer gevoel, ja. Ik kom er weer tussen.
4: Dat hoor ik van mensen uit Dirkstad over de watertoren.
5: Ja, ja. Ja, dat is ook zo.
4: Ik ben zo blij dat ik
3: en
4: de watertoren
3: weer zie. Dat is eigenlijk natuurlijk wel zo'n punt. Ja, maar ja, dat is voor hier die kerktoren. Ja. En dan zeg ik, dan moet men dan als dorp aan groos op wezen. En zorgen dat dat ding gewoon weer
5: goed is.
3: De trots wordt van dorp. Ja, zoals een hoort te wezen.
5: Maar wat zou het gaan kosten, denk je?
4: Ja, dat was.
3: Kijk, als je.
5: Doe ze slag.
3: Doe ze slag.
5: Nou, ja. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, snap ik ook.
3: Het is echt gokken wat je dan moet gaan doen. En ik zit zelf, dan denk ik al vrij hard. Of misschien totaal niet. En dan zagen de mensen die dit gaan horen van... joh, je bent niet goed, want dat is veel, daar is veel meer geld mee gemoeid. Maar ik zit zelf te denken, ween 8 helemaal goed terugkrijgen... en de staat zoals je hem eigenlijk wil hebben... nou, ik denk dat je richting een miljoen moet denken.
5: Misschien wel meer.
3: Of nog meer.
4: Ja, nou, ik had eigenlijk ook een miljoen.
5: Oké. Okay.
3: Maar ja, ik heb tegenwoordig, het fluctueert allemaal. Leven, we zitten in een wereld vol met onrust. Dat zien we allemaal, elke dag opnieuw. Prison, die schiet ook omhoog. Dus ja, groenstoffen voor bijvoorbeeld nieuwe mix voor die voegen of wat dan ook. Of balken die vervangen moeten worden. Ja, kan nu bijvoorbeeld nog een tientje per meter wezen. En over een paar weken, als er weer wat gaks gebeurt in de wereld, dan heet het ineens verviervoudigd.
5: Ja.
3: Ja, zei het maar.
5: Maar alleen zo'n wijzerplaat bijvoorbeeld, dat is ook echt handwerk gewoon. Er zit gewoon tijd in.
4: Er zit bladgoud op, denk ik.
5: Nou, dat denk ik ook, ja.
3: Als het goed is wel, ja. Ja.
5: En het moet opnieuw gevoegd worden, of niet?
3: Ja, als je zo begint, sowieso het hardste gedeelte. Als je vanaf deze kant kijkt, dus op de slecht weerkant te zagen, willen altijd boven de hoofdingang. Kom je boven de bamen uit, dan zie je echt dat de gevel in verval is. En de volgende de rug vallen, stekjes stenen of brokkelen.
5: Ja, ja, ja.
3: En omdat nog duidelijker.
4: Heb je dat met een drone bekeken of zo?
3: Ja, heb ik Wilco van Dam van DigiDamco laten komen. En die heeft een inspectievlugje namens ons verzoek van de dorpsraad gedaan... om op die haagde akkers een duidelijk beeld te krijgen van... hoe
4: dat
3: ziet dat er
4: mooi
3: uit?
4: Dat die drones er zijn,
5: dat
4: hè?
5: Is wel top, ja. Ja. Dan weet je het wel, hè?
3: Nou ja, dat kreeg je echt duidelijk te zien.
5: Nou ja, ik heb een foto van die wijzerplaat gezien. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk hoe die eruit ziet.
3: Ja.
5: Het is echt gewoon helemaal weg.
4: Oh, van dichtbij heb je...
5: Ja, precies.
4: Ja.
3: Kijk, en dan is het niet alleen die wisselplaat natuurlijk... die dusdanig slachterus zie je. Maar wat denk je van al die verlichting die het niet meer doet? En dan hebben we het over de uurverlichting, maar ook op de wissel zelf. Er ben aan alle kanten zoveel bolletjes uit. Ja, jongens, hoe lang moet je daar nog mee wachten? Een paar maanden of een maand, anderhalf geleden... heeft die toren natuurlijk een week, anderhalf stille gestaan op 5:30. En die leun je er neer mee.
5: Dat is waar, hè? Ja, wij wisten het was stil.
3: Ja, dat is gewoon raar dan. Als je hier zo'n dag gewend bent, natuurlijk elke keer dan gebulder van die klokken. En ineens hoor je niks meer. Dan zong er soms een kleine klokje als de kosten die luidt.
5: Ja. Ja. Ik heb heerlijk geslapen.
4: Ik slaap er gewoon doorheen. Daar ben je inmiddels wel af. Maar ik liep te wandelen en toen dacht ik, 5:30? Ik ging 5:30 van huis. Ik ben naast thuis, dus weer 5:30. Dan klopt iets niet.
3: We gaan wel, het is lekker langzaam.
5: Ja, heerlijk. Je hebt wel wat aan je dag.
3: Zo, bluf 5:30.
5: Doet er gewoon.
4: Ja, oké. Maar ik denk dat het zijn zulke hoge kosten die dat met zich mee gaat brengen. En we hadden het er net even, hè, dat de gemeente eigenaar is van die toren.
3: Ja.
4: Maar de gemeente heeft nog meer torens in zijn beheer.
3: Op het moment heb je ook bijvoorbeeld de kerktoren van Ouddorp. Die bevindt zijn eigen in een slechtere staat. Die zag dicht voor publiek, wat ik begreep. Want die houten reling boven, die is aardig doorgerot. En de kerktoren van meneer, die is nodig aan een onderhoud.
4: Ook?
3: Ja, maar zonder dik meer.
4: Maar ze... hoeveel torens hebben er onderhoud nodig? Ja, altijd zou je zeggen, iedere toren heeft onderhoud nodig, maar groot onderhoud.
3: Nou, dan kom
4: dan
3: je
4: is Sommersdijk,
3: Ouddorp. Ouddorp en Meneerse.
4: Dat zijn de drie?
3: Ja.
4: Oké. Okay. Dus dat is 3 miljoen.
5: Ja, oké. Okay. Ja.
3: Als je snel zei, dat is niet veel. Maar ja, dat is natuurlijk een punt. Dat ga je dat gaat niet lukken.
5: Nee.
3: En dan zeg ik ook, kijk, dan is het niet mijn bedoeling om nu binnen nu en een half jaar die toren hier spek en span te staan. Nee, maar zorg dan dat je bepaalde taken uitvoert. Dat de veiligheid niet in het geding gaat komen op langere termijn.
5: Ja.
3: Hollebolle dag, monumentendag, de gemeentedag van de hervormde gemeente. Is die toren altijd toegankelijk voor publiek? Dan moet dat wel veilig kunnen gebeuren.
4: Maar dan, dan moeten we misschien toch een actie verzinnen die goed geld op gaat leveren.
5: Ja.
3: Nou ja, kijk, we hebben op het eiland en sowieso ook en het mooie Sommerdik, hebben we zatmaassen die vermogend zat ben.
5: Gefortuneerd zijn, ja.
3: Dus
5: ja.
3: Ik zou een oproepje wel doen. Maasjes, hij nog 8. Wat over voor je dorp en voor die mooie toren.
5: Kijk eens in je oude sok.
3: Doe nou eens een donatie. En levert het aan.
4: Bij wie moeten ze dan doneren dan? Want de gemeente, niet bij de gemeente, denk ik.
3: Ik zou zeggen, doe dat gewoon bij de dorpsraad. En dan zorgen willen dat dat veilig blijft en dat het op de juiste plek komt en ook op de juiste manier besteed wordt. En wat ik ook mooi vond van een raadslid met de mondelinge vragen, die gaf aan naar de wethouder toe: wethouder, wordt dit het nieuwe masterplan havens? En ik snap waarom, want dat is natuurlijk ook allemaal in verval geraakt. En daar lap je nu natuurlijk op je achterste, want nu moet er voor een kapitaal...
5: Hoeveel is dat? Heb je dat bedrag ook gezien?
3: Ja, zoveel dat ik het dan gewoon vergeten ben, want ik kon het niet meer uitspreken.
5: Ja, maar ik dacht dat ik 70 miljoen voorbij zag komen, maar dat kan toch bijna niet, of wel?
3: Nou ja, als je ziet natuurlijk hoeveel havens, en dan kijk alleen naar de staat van Bad Noord.
5: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
3: En dan heb je wel te maken met bijvoorbeeld Waterschap Hollandse Delta, die daar ook... En meedenkt, maar goed, het moet wel. En het is natuurlijk allemaal zwaar in verval. En ja, we moeten gewoon waken. En ik denk ook de oude durfs rijden op het eiland, dat die torens niet het masterplan havens, om het dan maar zo te zeggen, 2.0 gaan worden. Hmm. Want dan lap je ook weer achter de feiten aan.
5: Ja.
3: En dan is er straks geen enkele toren meer beschikbaar. Kan die opengesteld worden voor het publiek.
5: Ja.
4: Maar hoe komt het nou eigenlijk dat dan ook die havens, maar ook die toren, dat daar dan zo lang mee gewacht wordt om daar onderhoud aan te plegen? Denk, ja, het kost allemaal geld, maar hoe langer je wacht, hoe meer het gaat kosten ook.
3: Dat is een feit.
4: Maar het heeft dat dan nooit...
3: Het heeft niet echt, denk ik, een prio gehad.
5: Ja, dan denk ik dat het daar ligt, ja.
3: Gewoon dat er andere dingen binnen die meer prio's hadden voor de gemeente. En natuurlijk, dat is hun goed recht. Want ik snap ook wel, een gemeente die heeft het ook maar te doen met een x aantal gelden. Want die hebben ook niet de leggende gelden. En dat neem ik ook de gemeente helemaal niet kwalijk. Want die moeten ook moeilijke keuzes maken. En voor een eiland met zoveel inwoners kan je het nooit voor iedereen goed doen. Dat is
4: nee, zeker niet. En het kost ook allemaal gewoon heel veel.
3: Alles is duur.
4: Ja, en net wat je zegt, prioriteiten. Ja, het is altijd lastige keuzes maken natuurlijk.
3: Ja.
4: Maar goed, we willen onze havens en onze torens ook niet kwijt. Dus,
3: nee, ik denk dat het ook gewoon een stukje cultureel erfgoed is wat bij het eiland hoort.
4: Zeker.
5: Ja.
3: En ik denk, of dat we het hebben hier over mensen die christelijk zijn of niet. Ik denk dat elke eilander... En dan heb ik het denk ik ook een beetje over de achtereilanders. Daar alle begrip voor heet en het niet beter weet. En het ook niet beter wel weten dan hoe dat nu is. Met de kerken en de havens.
4: Ja, hey, maar dan had je het net over monumentenwacht. Hij is er van monumentenzorg, de monumentenwacht. Zijn daar nog subsidies te halen voor zoiets?
5: Dat is een goede vraag, ja.
3: Ja, dat durf ik zelf niet te zagen. En ik weet ook dat ben natuurlijk de lijntjes die de gemeente sowieso uitlaapt. En ik heb zoiets van, nou ja, ik ben nu... eigenlijk een beetje de aanstichter geweest dat dit zo in het nieuws is gekomen aangaande de staat van de kerktoren van Sommerdijk. Het is nu duidelijk. En ik ga nu zoiets van, nu ga ik even dat stapje terug. En we gaan gewoon even op de achtergrond. Gaan we gewoon kicken en dan gaan we de zaken gewoon volgen. En wij nodig. Gaan we gewoon kicken en dan gaan we de zaken gewoon volgen. En wij nodig, dan gaan

0: Ja, maar we gaan je niet gelijk volledig belasten. Oh, nee. We gaan het wel leuk doen, hoor.
1: Je gaat smooth erin.
2: Beetje inwerken.
1: Ja.
2: Nog andere dingen, Corneen, die we moeten weten? Of die jij kwijt wil?
0: Ja, bezoek vooral eens een keer onze website. En daar wordt elke keer het nieuws bijgehouden. De laatste updates over wat er, wat er speelt in dorpje of wat willen aan doen binnen. Mm. We zijn lekker druk doen, dus ook al zei met de provincie op zo meteen richting het najaar. Dan gaan we nog twee wijken introduceren met de provincie op. Om ook daar een gevoel van veiligheid te gaan creëren. Want dat is echt iets wat we terug horen. Op de wijken waar het nu draait. Mm. Dus ja, dat is gewoon heel fijn om te horen. Dat men daar ook een steentje aan bij kan dragen.
2: Het werkt ook.
0: Het werkt. We zijn druk bezig met de gemeente voor herinrichting van het gemeentebos. Dat is het bos gelegen tussen zeg maar, de Prinsessenlaan en de Veugelbuurt. Ja. Om daar een mooie boost aan te gaan geven. Zodat het ook weer meer tot leven en tot recht gaat komen. Voor zowel jong als oud. Ja, daar ben men heel druk mee doen, ook met de buurt. Want iedere bewoner direct grenzend aan dat gemeentebos, die hebben van ons elke keer een brief gehad met daarin wat ons voornemen is en hoe dat
1: Ik vind gemeentebos vind ik wel een heel groot woord, maar het is eigenlijk een groenstrook.
0: Eigenlijk is het een groenstrook.
1: Van vroeger uit de omgeving van de sigorijfabriek. Daar is het van overgebleven,
0: klopt,
1: denk ik. Hè?
0: Klopt.
1: Ja.
0: En daar heen natuurlijk vroeger ook een trammetje doorgereden.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi pad. Dat proberen we nou gewoon weer terug te krijgen. Zodat je daar lekker in de bos kan lappen.
1: Dat pad ligt er eigenlijk nog, hè?
0: Ja, het is alleen helemaal overwoekerd en nooit meer bijgehouden.
1: Ja, maar het was natuurlijk een wandelpad eigenlijk ook al.
0: Klopt. Ik begreep wel dat dat waarschijnlijk heel moeilijk gaat worden. Want dat tast de natuurlijke habitat aan. En we hebben daar momenteel te maken met de vleermuizen.
1: Oh, zitten die daar?
0: Ja, dus ik doe hun binnenkort een verhuisberichtje, dan kan men daar aan de slag. Plekken zat hier in de bonders, dus het gaat
2: nergens anders aan toe, een kerktoren of zo.
0: Ja, nee, dus nee. Dan gaan we die niet restaureren.
1: Nee, dat kan die niet. Nee. Dan mag er weer niet gereden.
0: Van jullie bovenop plekken.
2: Het was ook maar een grap. Nee, maar jullie zijn goed bezig, dat kunnen we echt wel stellen na zo'n korte periode eigenlijk, hè, sinds de oprichting.
0: Ja,
2: dat is mooi.
0: We mag ook wel met recht zeggen dat we een actieve dorpsraad binnen. Dus we binnen niet in de afwachtende houding van wat gaat er komen. En ik denk dat dat juist ook onze kracht is. Mm. En ja, het zou ook heel fijn wezen dat dat beloond gaat worden door nog meer mensen die zich aanmelden als een lid van onze vereniging. Ja, het is voor €12,50 per jaar, per adres, ben je lid van de Sommelsdijkse dorpsraad. En ja, wat doen we met die gelden? Elk jaar is er een algemene ledenvergadering. Dat leggen we alles open bloot van de financiën. Dus we gaan niks joemelen of raar doen met gelden. Nee, we verantwoorden alles ook altijd netjes terug aan onze leden. Maar daar kunnen we bijvoorbeeld, dat is nu de nieuwe vlag, voor op de toren weer van aanschaffen. De bloemstukken bijvoorbeeld bij de dodenherdenking. Hmm. Die kunnen we daar deels uit bekostigen. Dus ja, we doen ook wel wat nuttigs met centjes.
2: Mooi.
1: Ja. Goed. Ik denk dat we een heleboel besproken hebben.
2: Ja, en ik kom vooral terug als je meer nieuws hebt. Want ik vind, denk ik, dat dit ook wel leuk is om te doen. Want je kan het even op je gemakje uitleggen allemaal.
0: Ja.
2: Wat jullie doen. Dus jullie zijn altijd welkom.
1: Ja. Corné, mag ik je hartelijk bedanken voor de info?
0: Graag gedaan.
1: En graag tot de volgende keer.
0: Ja. Gaan we zeker doen.
2: Is goed.
0: Bedankt.
2: Joep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrillaoorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bollejos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan dat land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oudorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

surface you can sample some of the history of this ancient grain in the form of homemade cookies. At Bethel College, ik zal nu kort even iets zeggen over het college voor jullie, bevindt zich in de staat Kansas. En deze staat is steeds zo groot als Nederland en ligt grofweg in het midden van Amerika. Het stadje North Newton heeft ongeveer 1,8 miljoen inwoners. En het college is gesticht in 1887 door dus Mennonieten die zich daar hebben gevestigd. Onder andere dus door die man die ik net noemde, Bernard Warkentin. Dit graan meenam naar daar. Het college is vrij klein. Er studeren ongeveer 500 studenten, waarvan er nu dus een aantal bij ons zijn. In de leeftijd van zo ongeveer tussen de 18 en 22 jaar. En er werken 60 stafleden. Hun missie is om studenten op te leiden die bijdragen aan het welzijn, de shalom van de samenleving, door hun geloof te omarmen en in praktijk te brengen, medeleven te tonen met de kwetsbaren en kritisch na te denken en een toegevoegde waarde te bieden op de werkvloer en in de samenleving. Het koor bestaat sinds 1932 en toert al sinds 1952 iedere 4 jaar door Europa. En ze zijn hier nu vanavond voor de 2e keer bij ons te gast. 8 jaar geleden was de eerste keer dat ze hier waren. Ze zijn al op weg sinds 9 mei en ze zijn nu in hun laatste dagen voordat ze via Amsterdam eindigen in Duitsland en dan volgende week terugkeren. Na de dienst is er gelegenheid om hen en om elkaar te ontmoeten en samen wat te drinken in de ruimte hiernaast. Iedereen is van harte uitgenodigd, ook als je geen lid bent van de gemeente, om elkaar, ons te ontmoeten of mensen van het koor te spreken. We beginnen deze dienst met het uitspreken van onze hoop en onze verwachting voor deze avond. Aansluitend daarop zingen we met z'n allen, met het koor, uit hun boekje Abba Vader. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn hand ooit begon. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth, who remains faithful forever, and who will not abandon the work his hand has begun. Genade, goedheid en vrede komen je toe van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ in the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Volgens mij doen we nog het avondgebed ook gelijk aansluitend en daarna zingen we, als ik het goed heb begrepen. Volgens mij doen we ook nog het avondgebed en daarna doen we het eerste lied. Klopt dat? Nee, we zingen eerst.

Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, schepper van hemel en aarde, u erkennen wij als onze Heer en onze Maker. We danken u voor deze avond, een avond waarop we met elkaar, hoe ver we ook uit elkaar leven en hoe verschillend we ook zijn, u samen aanbidden en eren door te zingen en te musiceren. U overstijgt grenzen die door mensen zijn gemaakt. Ja, uw aanwezigheid is zichtbaar door de hele schepping, zelfs tot in het verste zonnestelsel. Maar daarnaast is er ook het slechte, het verderfelijke, wat ons van buiten en van binnen probeert kapot te maken en te verdelen. Bescherm ons daarvoor en wees ons genadig, Heer, als we in zonde vallen. Wilt u plaatsnemen op de troon die u toekomt, in onze levens, hier in ons midden ook. Kom met uw Heilige Geest, vul dit gebouw in onze harten met uw bovennatuurlijke aanwezigheid. Reinig daarin wat vuil is en maak ons puur en heilig voor u. Ieder van ons kent u, zelfs als wij u nog niet kennen. Wij bidden u eerbiedig of u bij ieder die hier is of die meeluistert binnen wilt breken met uw licht en uw liefde. Vanavond of later, op uw manier en op uw tijd, zodat we u kennen en de geweldige vervulling, vergeving en bevrijding die alleen u kunt geven mogen ervaren. We bidden voor onze broers en zussen die hier vanavond graag bij hadden willen zijn, maar die vanwege ziekte, ouderdom of moeilijkheden niet bij kunnen zijn. Wilt u hen ook laten merken dat ze door u gehoord worden en door ons gezien worden? Helpt u ook ons om elkaar in liefde te dragen en te verdragen als uw huisgezin. Werkt u krachtig met uw Heilige Geest door onze gemeente. We leven voor u, Vader. Deze avond, onze tijd, is alleen voor u. Neemt u onze aanbidding aan als dankoffer voor uw liefde en oneindige trouw. In Jezus' naam. Amen.

baptized, written by

0: Timothy zal kort iets delen over de betekenis van zingen.
1: When one looks within themselves, within others, and within creation around them, it is hard to miss God's love of song.
0: Als je naar jezelf kijkt en naar de levens van anderen en naar de schepping, dan is het moeilijk om niet te zien dat God van zingen houdt.
1: As the river runs, as birds sing, as we gather together in community, we experience song as a part of us.
0: Als de rivier stroomt, als de vogels zingen, als we samenkomen, denk ik, beste lange zin. Can I join your attention?
1: Yes, no.
0: En als we samenkomen, dan ervaren we liederen als deel van onszelf.
1: I think these examples
2: help capture the need for song in our lives. Why do we sing? Because it is in the very being of God's creation.
0: Ik denk dat deze voorbeelden ons helpen om de behoefte van het lied in ons leven te vangen. Waarom zingen we? Omdat het in het hart van Gods schepping zit.
2: We see examples of this in the scriptures as well, through psalmists, songs of praise to God, or through Paul and Silas's songs in the midst of suffering in prison.
0: We zien deze voorbeelden ook in de Bijbel, door de psalmisten natuurlijk, hun liederen voor God, en zoals Paulus en Silas in de gevangenis ook zongen.
2: So what about us today? As we join you as a Bethel College choir, why sing now?
0: So, voor ons vandaag, als het Bethel koor en wij als gemeente, waarom zouden we nu zingen?
2: I figure what better way to represent this than by using the words of our songs themselves.
0: Ik denk dat er geen betere manier is om dit te zeggen dan de woorden zoals die in onze eigen liederen staan.
2: Perhaps let's start towards the beginning. The title of our second song, Glory to God in the Highest, may be a familiar line to many of you.
0: Misschien moeten we beginnen bij het begin, bij de titel van ons tweede lied. Glorie aan God in de Hoogste. Dit zal waarschijnlijk een bekend lied voor u zijn, of een bekende zin voor u zijn.
2: This line, of course, coming from the angelic announcement of the birth of Christ, found in the Gospel according to Luke.
0: Deze zin komt natuurlijk van het lied van de engelen bij de geboorte van Christus, als de aankondiging daarvan in het evangelie van Lucas.
2: Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill to all.
0: Glorie aan God in de hoogste en op aarde en in de mensen die hem behagen.
2: It is worth noting that these words spoken in angelic chorus highlight the entrance of our Savior into the world, not through military power, not through showmanship, but through the simple act of joyous song.
0: Het is de moeite waard om te vermelden dat deze woorden die gesproken werden door de engelen, door het engelenkoor, de komst van de Heer Jezus markeren in onze wereld. Niet door militaire kracht, niet door show, maar door het simpele zingen van een lied.
2: In our world today, a world with voices trying to divide, this song of praise holds importance.
0: In de wereld van vandaag, een wereld met stemmen die ons proberen te verdelen, is dit prijsloflied van grote betekenis.
2: This angelic song focuses on the communal good, peace on earth and goodwill to all.
0: dit engelenlied focust op het belang van ons allen, van ons samen. Vrede op aarde en zegen voor iedereen.
2: To all, not just those who agree with us, but to all who were lovingly and uniquely created.
0: Aan iedereen. Niet aan alleen degenen die het met ons eens zijn, maar iedereen die met liefde en uniek geschapen is.
2: You just heard one of our songs titled God is Near by Samuel Cooke. Excuse me.
0: Jullie hoorden zojuist ons lied wat getiteld was God is Nabij door Samuel Cooke.
2: This song is a beautifully written piece that highlights God's presence and loving nature in all circumstances of our life.
0: Dit lied is een prachtig geschreven stuk dat Gods aanwezigheid benadrukt en de liefde voor natuur in alle omstandigheden van het leven.
2: Here are a couple lines from the song.
0: Hier zijn een aantal zinnen uit het lied.
2: God is near in the midst of deepest grief. God is near in the darkest scenes of life.
0: God is nabij in het midden van het diepste verdriet. En God is nabij in de donkerste periodes van het leven.
2: These lines acknowledge the fact that we experience many hardships and live through grief.
0: Deze zinnen erkennen het feit dat we veel tegenstand ervaren door het leven en veel verdriet ervaren.
2: But importantly, God lives with us in these moments, mourns with our losses, and loves when it is hard to see the good.
0: Maar, heel belangrijk, God leeft met ons mee in deze momenten. Heeft verdriet wanneer wij verlies ervaren en houdt van ons en toont ons zijn liefde als het moeilijk is om het goede te zien.
2: These lines also remind us of the power of music in good and bad. When we witness harm, pain and injustice in the world, coming together in song can help bring awareness.
0: Deze zinnen herinneren er ons ook aan wat de kracht van muziek is in voor- en tegenspoed. En als we getuigen zijn van geweld, pijn en onrecht in deze wereld, kan het ons helpen om samen te komen in gezang.
2: On the contrary, like many of the psalmists offering praise in the Hebrew Bible, we can attest to the beauty around us and all of the gifts we are receiving in the present through song.
0: Daar tegenover staat, zoals veel psalmisten hebben gedaan, kunnen we lezen in de Hebreeuwse Bijbel dat we mogen getuigen van de schoonheid om ons heen en van alle mooie dingen die we krijgen in het heden door ons lied kunnen we daarvan getuigen.
2: Music, after all, is the international language, acting as a way for all to share in community.
0: Muziek, tenslotte, is de internationale taal. Het dient als een taal voor ons allen om gemeenschap met elkaar te kunnen hebben, ook al verstaan we elkaar niet.
2: When we can't find the right words to say, sometimes a song can be what we need.
0: Als we niet de woorden kunnen vinden wat we moeten zeggen, dan kan een lied soms zijn datgene wat we nodig hebben.
2: Music can remind us of our commitment both to God and to parts of God's creation.
0: Muziek kan ons aan onze toewijding aan God herinneren en onze toewijding aan Gods schepping.
2: Perhaps this is why choirs like these can help us feel so connected to each other.
0: Dat is misschien waarom koren zoals zij ons kunnen helpen om verbinding met elkaar te zoeken.
2: These choirs not only give us room to sing, but room to interact with and learn from each other through our songs.
0: Deze koren kunnen niet alleen ruimte geven om te zingen, maar ook ruimte om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren door de liederen.
2: As we continue in our day-to-day lives, let us continue to express our joys and our calls for change with music.
0: Als we straks weer verder gaan in ons dagelijks leven, laten we dan erin volharden om onze vreugde in muziek uit te drukken en ook onze roep om verandering daarin uit te drukken.
2: For when regular words fail, music can be our best way to connect with community and God.
0: Want als woorden wegvallen, dan kan muziek de beste manier zijn om de verbinding met elkaar te zoeken, maar boven alles met God.
2: Amen.

Ik denk dat ik wel namens iedereen spreek dat dit geweldig was. This was great. I'll translate it for you. Thanks a lot. Thanks a lot for the beautiful hymns and songs you gave us. It was really, really amazing, beautiful. First of all, I would like also to give you all our blessings on the rest of your trip. If I'm correct, you're going to the north of the Netherlands, to Friesland, the roots. Amsterdam first, but after that you go to Witmarsum, I guess? Oh, I'm sorry. Then I'm not correctly informed. You've been there already. Yeah. Yes, for the anniversary, yes. God blessings there, and also in Amsterdam. Take care. And also back home, get safe home to toward North Newton, the place where you all study and maybe live. And we hope that once you're back in your homes and in your schools, that you have sweet memories about Oudorp, about our island, our great island, island of Goeree Overflakkee. Since you are there now, I don't know if you even noticed that you arrived on an island, but you are. And that you have such sweet memories about us that you will get back in 4 years. Not 8 years this time. And of course that you'll have a good sleep and a good night at the guest families that you are staying with. Even voor de mensen die gastgezin zijn, jullie kunnen strakjes in de ontmoetingsruimte. Ik denk dat dat via, ik weet even niet via wie dat gaat. Carla, is het niet? Bert? Misschien, ja, via Bert en de Inicus. Contact krijgen met degene die bij jullie verblijven. En dan kunnen ze met je mee naar huis. Voor de anderen is er ook gewoon koffie en thee in de ontmoetingsruimte natuurlijk. Iedereen die daar zin in heeft, van harte welkom. Bij de uitgang zijn er, als het goed is, 2 collectes. We hebben vandaag een extra collecte en we hebben besloten om de avond extra collecte te bestemmen voor het koor. En die mogen daar zelf mee doen wat ze willen. Ze kunnen het aan een goed doel geven of wellicht zelf iets moois mee doen of iets goeds mee doen. Dat laten we gewoon aan hun. Laten we eindigen met een dankgebed. En na het amen, dan zal ik niet de zegen uitspreken, want dat doet het koor. Die zingen ons een zegenlied toe. En dat zal ook op de beamer verschijnen. Dus tenslotte wil ik met u danken. Ik had een paar korte dankpunten opgeschreven. Als ik die nog kan vinden, en anders doe ik het uit mijn hoofd. Ja. Nee, ik kan ze niet vinden. Dan probeer ik uit mijn hoofd met elkaar te danken voor deze prachtige avond. Heere God, schepper van hemel en van aarde, dank u voor deze bijzondere avond, Heer, waarop we mochten luisteren, wij vooral, en de anderen mochten zingen. Heer, en dat het prachtig was, als het engelenkoor. Heer, maar wilt u ook geven dat het dieper gaat dan dat, dat het ons mag raken en dat het u mag behagen. Heer, dat onze woorden, maar bovenal onze levens, een lofoffer voor u mogen zijn. Heer, niet alleen nu, maar ook in de komende week die voor ons ligt. Wilt u met ons meegaan naar huis? Het ons helpen bij de dingen waar we voor staan? Misschien moeilijke dingen deze week. Misschien hele vreugdevolle dingen. Geeft u ons wijsheid. Ga met uw geest met ons en wilt u ons beschermen op de wegen die we gaan. Wees ook zo met het koor. Geef hem nog een goede tijd hier in Nederland en daarna in Duitsland en een veilige reis naar huis. Zegt u hen en ieder van deze jonge en een aantal oudere mensen in hun persoonlijke leven, Vader. Wilt u hen helpen met de dingen waarmee ze mee bezig zijn? Wilt u hen leiden door uw Heilige Geest en de keuzes die ze moeten maken? Want die zullen er zijn, die zullen er komen.
Heere God, dank u voor deze avond. Dank u voor uw aanwezigheid, voor de liederen die we hebben gezongen, waarin we uw grootheid mochten zien en mochten zingen. In Jezus' naam. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopsters in de gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopstersindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper J. Voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Van harte welkom, luisteraars, bij het programma Stromen van Zegen. Een programma met veel mooie koor- en saamzang op de zondagavond bij de streekomroep van Goeree Hoofdlakkee, Omroep Archipel. Ik nodig u weer van harte uit om te luisteren en mee te zingen in deze 2 uur durende uitzending. Mijn naam is André den Boer en ik mocht deze uitzending voor u samenstellen. Ik wens u veel luistergenoegen bij deze uitzending.

U luistert nog steeds naar Stromen van Zegen op deze zondagavond bij Omroep Archipel. Misschien zit u rustig thuis of luistert u mee terwijl de avond langzaam vordert. Juist op zulke momenten kan muziek iets bijzonders doen. Herinneringen oproepen, troost geven of eenvoudigweg een gevoel van vrede brengen. We hopen dat de liederen van vanavond u bemoedigen en u mogen herinneren aan Gods trouw die elke dag weer nieuw is. Blijft u luisteren en volgt nog meer mooie en vertrouwde muziek hier bij Stromen van Zegen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

beste luisteraars. Dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stromen van Zegen. We kijken er naar uit om dan opnieuw samen met u te luisteren. Voor nu wensen wij u een gezegende avond en een goede nachtrust. Goedenavond en tot morgen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur. Omroep Archipel.
1: Hey Fonsie.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nacht.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ieder dorp heeft ook een plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse. Iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.